0: Einsteigen 17. Aber einsteigen bitte. Letzte Ansage.
1: Deutsche Grenzkontrolle, Ihre Pass bitte. Ik hoop dat u genoten heeft van uw verblijf, heer Bradshaw. En dat u spoedig weer terugkomt.
2: Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
1: U vond ons land niet verrukkelijk?
2: Ja, zeker. Verrukkelijk.
1: Goede reis, meneer.
2: Er was een cabaret. En er was een conferencier. En er was een stad die Berlijn heette. In een land dat Duitsland heette. En dat was het einde van de wereld. En ik danste er met Sally Bowles. En we waren beide diep in slaap.

ladies and gentlemen. Waar zijn al uw zorgen nu? Vergeten? Dat zei ik toch. Hier kennen we geen zorgen. Hier is het leven verrukkelijk. Zijn de meisjes verrukkelijk. En zelfs het orkest is verrukkelijk.